Buna kävidagat pedaben nastaten ja buhugat noinut inut wasat mak malutinam magutetat stasinat man tuting buhugatot mak chinoinut dan tewandat mak demeswe seko FM 5.5 ja unetu kuita matnois pasaptat skat chikitat no Mandin kahwa me gutandit to chinish kwesset gashkud muhed din mocha Les passeports, vous avez besoin de Genuine ginger, could know the vegan, the good under bonk, you eat mat, could know the vegan. No, I suppose knew the vegan, this could do it, and even when jam, bon, at she gave no the gonja. Again, you put the manta put the good team on, which did you eat mat, good to get that nocha, and gent came and went that in nocha. Ninan, but Ninan, any moon, I went much it would matter. Could know the vegan, the good done was when you heard the vegan. Dit is jou trots ik het teuren te goeden. Waar als je geen punt dat te goed bouwt, kun je pas zijn man. Zo gaan jij te goeden. Bon, je nou, je hebt de nou, je hebt de nou. Je hebt het, je ziet het, men nu hebt het mag. Nee, het man nog wat moet. Je ziet met twee toetsen, hoe je moet zien bij wat hem kan bekijken. Zo hoe je bent toetsen daar bij het niet toet in hun gemu. Ik ne bij je punt men, ne kan je ne gemoentje dat nou zo imi goeien. Ik ben niet zo goed met nou.

Wat een pijn dat je dit vanuit die woonde van Ghana. Dat doen we maar net. Mijn moeder die naar dat die we hebben doen, die man die we had, Bolvar Daniel was van de studio 3 die we had. Die hebben toen al die schatten dat maken naar gemaakt.